0: gloeiend heet.
1: Het staat hier allemaal op zijn kop.
2: Bezoek uit de ruimte!
1: Maar wat nou? Waar heb je het over?